0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olie-industrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 35.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyad ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Ook vandaag welkom bij Ecclesia, een programma met hoofdzakelijk Nederlandse, Duitse en Engelse kerkmuziek. Het programma wordt voor u gemaakt door Robert Schepers, Kees de Velde Harsenhorst en onze gast Henk Dijkgraaf uit Rijssen. Een heel fijn luisteruur toegewenst

We zijn begonnen met Psalm 105, de versen 1, 3 en 5 uit de oude berijming. U hoort de samenzang vanuit de Bovenkerk van Kampen. We blijven in de Bovenkerk, nu een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Lied 330. Leer mij uw weg, o Heer.

Wij verlaten Kampen en gaan richting Rijssen. Wij beginnen met een lied uitgevoerd door de christelijk gemengde zangvereniging uit Notter. O hoogt en diepte looft nu God.

En we eindigen ons Nederlandse gedeelte kerkmuziek met mannenzang vanuit de Schildkerk van Rijnsen. Eer zij aan God de Vader. U hoort de trompetisten Maurice en Janita van Dijk en de organist Marco Dentoon.

U hoorde de Engelse hymne O Worship the Lord in the Beauty of Holiness, uitgevoerd door het koor van Trinity College Cambridge. De titel van deze hymne, O Worship the Lord in the Beauty of Holiness, is een letterlijk citaat uit een 16e-eeuwse vertaling van Psalm 96, zoals we die aantreffen in The Book of Common Prayer, het gebedenboek van de Anglicaanse Kerk. Meer recente vertalingen kiezen in plaats van beauty voor splendor, voor glory. Maar juist het idee dat heiligheid een vorm van schoonheid is, verrast. De meeste van ons, verwacht ik, brengen heiligheid eerder in verband met huiver dan met schoonheid. Denk aan het roepingsvisioen van de profeet Jesaja. In het visioen ziet hij de Heer zitten op zijn hemelse troon en hoort hij engelen die elkaar toeroepen: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. De deurpinnen schudden in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Als in doodsangst schreeuwt de profeet het uit: Wee mij, ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. Of denk aan een ander visioen, waarin de verheerlijkte Christus verschijnt aan Johannes op het eiland Patmos. Toen ik hem zag, schrijft Johannes, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Toch sluiten huiver en schoonheid elkaar niet uit. Het Engelse woordje awe, gespeld A-W-E, wordt meestal vertaald met eerbied of ontzag. Maar awe bergt ook die idee van schoonheid in zich. Eerbied en ontzag ontstaan niet in een vacuüm. Soms kan schoonheid zo ontzagwekkend zijn dat ze ons met ontzag vervult. Wie oog in oog staat met de Niagara Falls, wie niet vermoedend de kathedraal van Chartres binnenloopt, wie de eerste tonen hoort van het requiem van Mozart, voelt zich klein en nietig. Wie oog in oog staat met de heerlijkheid van de levende God, vreest zelfs, net als Jesaja en Johannes, deze godsontmoeting niet te zullen overleven. Schoonheid, zeggen we vaak, heeft te maken met harmonie, symmetrie en proportie. Tegelijkertijd weten we dat de perceptie van schoonheid per cultuur en per persoon kan verschillen. Anders gezegd, wat de een mooi vindt, hoeft de ander nog niet mooi te vinden. Zo bezien is schoonheid iets subjectiefs. Maar je kunt er ook op een andere manier naar kijken. Volgens de 18e-eeuwse Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards, bekend van de Great Awakening, bestaat schoonheid in voortreffelijkheid. God, zegt hij letterlijk, is oneindig de mooiste en voortreffelijkste. De oorsprong van al het mooie en het schone dat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen, ligt dus in God. God zelf is fundament, bron en maatstaf van alle schoonheid. Edwards schrijft, citeer: Al het moois dat in de hele schepping te vinden is, is een weerspiegeling van de heerlijkheid van Hem die een oneindige volheid van luister bezit. Einde citaat. Van God uit bezien is schoonheid dus wel degelijk objectief. Schoonheid reikt natuurlijk verder dan natuur en kunst. We ontdekken haar ook in die ene oogopslag, die ene liefdesbetuiging, die ene edele karaktertrek. We zagen zojuist dat Jonathan Edwards schoonheid identificeert met voortreffelijkheid. De oude Grieken gebruiken het woord arete voor voortreffelijkheid. Maar in later eeuwen werd het ook gebruikt voor deugd, in de zin van een voortreffelijke karaktereigenschap. Wel nu, dat brengt ons bij Galaten 5. Niet omdat de apostel Paulus in dit hoofdstuk de woorden schoonheid of deugd gebruikt, wel omdat hij het erover heeft. In de Galatenbrief keert Paulus zich fel tegen sommige Joodse christenen die betoogden dat christenen uit de heidenen zich moesten conformeren aan de Joodse Torah. In het bijzonder aan de besnijdenis, de voedselwetten en de Sabbat. Paulus acht dit onacceptabel. De identiteit van de christen ligt niet in de wet, maar in Christus. Niet dat er iets mis is met de wet,
maar omdat de zondige natuur van zowel Jood als Heide de wet krachteloos maakt. De Torah vertelt ons wel wat we moeten doen, maar geeft ons niet de kracht om te doen wat we moeten doen. De Torah verlost ons dus niet van de slavernij van de zonde. Ze was slechts een tijdelijke noodmaatregel, bedoeld om het kwade zo goed als mogelijk in te dammen. Maar, zegt Paulus in Galaten 5, met de komst van Christus en de uitstorting van de geest heeft de Torah zijn rechtsgeldigheid verloren en zijn we tot vrijheid geroepen. Vrijheid niet in de zin van doe lekker waar je zin in hebt, of ik bepaal zelf wel wat ik doe, maar vrijheid in de zin van het voorrecht om te kunnen doen wat goed is, wat voortreffelijk is. In Paulus' eigen woorden, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft tot het vlees, maar dien elkaar door de liefde. En laat nou net de liefde de vervulling van de wet zijn. De wet die Christus voor ons heeft vervuld. Het alternatief voor elkaar dienen door de liefde is dat we elkaar als wilde dieren te lijf gaan en we door elkaar opgegeten worden. Dat is dus geen alternatief. De enige weg voorwaarts is in de woorden van Paulus: wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees niet volbrengen. Vlees in het Nieuwe Testament betekent meestal de zondige menselijke natuur, losgezongen van de bedoeling die God met de schepping van de mens voor ogen had. Vlees en geest gaan niet samen. Paulus gebruikt in Galaten 5 de impliciete metafoor van twee vijandelijke legers die onverzoenlijk tegenover elkaar staan. Hoe vertaalt zich dat in het leven van alle dag? Paulus maakt het duidelijk aan de hand van een zonderegister en een deugdencatalogus. Eerst het zonderegister, of zoals Paulus het zelf noemt, de werken van het vlees. Dat zijn ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Dan volgt de deugdencatalogus, of in Paulus' eigen woorden, de vrucht van de geest. Die zijn liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Paulus houdt ons als het ware twee spiegels voor. Aan ons de vraag, in welke herkennen wij ons en op welke zouden we willen lijken? Het is moeilijk voorstelbaar dat iemand die dronken en waggelend over straat gaat, dat wij die schoonheid zouden toedichten. Iemand wiens leven gestempeld wordt door afgunst en ruzie, kan ons evenmin bekoren. Seksuele uitspattingen verdienen ook geen schoonheidsprijs. De werken van het vlees maken ons niet mooi, maar lelijk. Paulus voegt daar ook nog een ernstige waarschuwing aan toe. Wie zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Immoreel gedrag, tweedracht en twist, een liederlijk leven, ze verdragen zich niet met Gods heiligheid. De negenvoudige vrucht van de geest leest als een opsomming van deugden, of om met Jonathan Edwards te spreken, voortreffelijkheden. Van liefde en vreugde tot en met zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het is veelzeggend dat Paulus spreekt van vrucht, enkelvoud, en niet van vruchten, meervoud. Deze wijze van spreken suggereert eenheid en harmonie, en misschien zelfs dat de negen deugden eigenschappen van God zelf zijn. Tegen deze achtergrond is het opmerkelijk dat Jonathan Edwards schoonheid niet alleen beschrijft als voortreffelijkheid, maar ook als, ik citeer, de gelijkenis van het ene wezen met het andere. Einde citaat. Met andere woorden, naarmate de vrucht van de geest in ons rijpt, gaan we meer en meer op God zelf lijken en worden we mooiere mensen. In 2 Korinthe 3 schrijft Paulus: de Heer nu is de geest.
En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrijheid om het goede te doen. Niet omdat het moet, maar omdat het goede schoon is en het schone goed. Omdat de Torah machteloos is om ons tot het goede en schone te bewegen, is het noodzakelijk dat de geest van de Heer, dat is de geest van Christus, in ons woont. In vers 24 van Galaten 5 zegt Paulus: maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Verenigd met Christus door het geloof, verliest het vlees, dat door hartstochten en begeerte beheerst wordt, zijn kracht. Pas als de rommel is opgeruimd, kan er iets nieuws en iets moois ontstaan. Laten we, zegt Paulus, door de geest wandelen. Dat wil zeggen, het ene been voor het andere zetten in het vertrouwen dat de geest ons de kracht geeft om te doen waartoe we zelf niet in staat zijn. We krijgen geen deel aan de vrucht van de geest door willpower. Paulus spreekt niet voor niets van de vrucht van de geest. Een vrucht hangt niet zomaar ineens aan een boom. Naarmate de boom groeit en de seizoenen verstrijken, rijpt de vrucht op natuurlijke wijze. Als wij ons door de geest laten leiden en stap voor stap verder gaan, zullen de vruchten van de geest geleidelijk aan groeien. In dat proces zijn wij zowel actief als passief. Het is onze taak om verbonden te blijven met God door bijbellezen, meditatie en gebed. Het is het werk van de geest om zijn vrucht in ons leven te laten groeien.

De overdenking werd deze keer verzorgd door Henk Dijkgraaf uit Rijssen. Op zijn verzoek een bewerking van Psalm 96 van de Engelse componist Stanford. Ook in Ecclesia een Engelse hymne. Heer van alle hoop, Heer van alle vreugde, Heer van alle vriendelijkheid en Heer van alle genade, wij bidden u, geef ons uw liefde in ons hart bij het aanbreken van de dag en bij het aanbreken van de avond. U hoort het koor van de Wells Cathedral onder leiding van Malcolm Archer.

U hoorde de organist Alistair Ross en de 16 in het Allegro uit Händels orgelconcert in F, opus 4. We eindigen Ecclesia met twee delen uit Bachs motet BWB 225, Zing het dem Herrn ein neues Lied. Deze fraaie compositie is gebaseerd op Psalm 149, de versen 1, 2 en 3, en ook nog een gedeelte uit Psalm 150, de versen 2 en 6. Het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

We eindigen Ecclesia met nog een verzoek van onze gast Henk Dijkgraaf. Een orgelkoraal van Bach. Bachs werken verzeichnis 671. Kyrie God, Heilige Geist. Gespeeld door de Nederlandse organist Leo van Doeselaar. Ik neem alvast afscheid van u. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele goede zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn. Volgende week zondag. Met een nieuwe Ecclesia. Graag tot volgende week zondag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Welkom luisteraars bij het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350 en Hofstreek. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator van het programma. En de techniek wordt vandaag verzorgd door Remco van der Maat. Na een lange zomer met veel mooie muziek doet de herfst binnenkort weer haar entree en staat al volop in de stadblokken. Het thema van ons programma vandaag luidt dan ook Klassiek in herfsttij op 350, befaamde klanken van grote meesters. De eerste muziek vandaag gaat ook over de herfst en komt uit de vier jaargetijden van de rode priester uit Venetië, Antonio Vivaldi. Janine Jansen hoort u op viool samen met het gezelschap Concerto Italiano onder leiding van dirigent Rinaldo Alessandrini.

Ja, u hoorde de herfststormen uit deze muziek klinken. Maar als ik zo naar buiten kijk, dan heeft de zomer er nog niet genoeg van. En hebben we nog een prettige nazomer. In elk geval, Janine Jansen was de solist in de herfst uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. De eerste uit een reeks, zoals Vivaldi het formuleerde, het experiment van harmonie en inval. In goed Italiaans, il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Rinaldo Alessandrini dirigeerde zijn concerto Italiano. Toen de opera Carmen van Georges Bizet op 3 maart 1875 in de Paris Opera Comique aan het publiek werd vertoond, leidde de openlijke erotische vrijmoedigheid van de heldin Carmen op het podium tot veel opwinding. Ja, bedenk wel, we schrijven 1875. Dat laat niet onverlet dat de stierenvechters, oftewel de toreadors, toen al de show stalen. En dat is heden ten dage nog zo. En u herkent ongetwijfeld de prachtige muziek. De opera is nog steeds zeer geliefd. Luister maar eens naar de uitvoering van de London Festival Orchestra en Choir onder leiding van Alfred Jules.

dat waren de Toreadors. Die verlieten de arena na hun optreden samen met de heldin Carmen. Georges Bizet was de componist en de London Festival Orchestra waren de uitvoerende muzici in deze Carmen Suite nummer 1. Een van de grootmeesters uit het programmathema op Radio Regio Klassiek vandaag is zonder enig twijfel Ludwig van Beethoven. Tot een van de onverslijbare composities van zijn hand hoort zeker zijn 9e symfonie, met als ondertitel Ode aan die Freude. Het navolgende muziekstuk dat u gaat horen is met recht legendarisch te noemen. Muziekrecensenten schreven dat het een zeer gedenkwaardig concert in Berlijn was, waar deze opname uitstond. De West Eastern Orchestra, bestaande uit Joodse, Palestijnse en Arabische muzici, vertolken dan ook het Ode aan de Freude in het culturele en politieke hart van Duitsland. Onder de bezielende leiding van Daniel Barenboim hoorde u de symfonie nummer 9 van Ludwig van Beethoven.

Zo kan het dus ook. Een orkest dat bestaat uit Joodse, Palestijnse en Arabische muzici vertolken de vrede in het koor Ode aan die Vreude uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Daniel Barenboim dirigeerde de Eastern Divan Orchestra. Het strijkkwintet in C, Deutsch 956, behoort tot de allerlaatste composities van Franz Schubert. Waarschijnlijk heeft hij een uitvoering van het werk zelf niet meer kunnen horen. Wij prijzen ons evenwel gelukkig dat wij wel kunnen genieten van deze compositie. Luister maar eens naar het wereldberoemde Emerson String Quartet met als icoon Mstislav Rostropovich die de tweede cello besteelt. Even lekker achterover zitten en genieten.

Mstislav Rostropovits was de solist op cello bij het Emerson String Quartet in het Adagio uit het strijkkwartet in C, Deutsch 956 van Franz Schubert. Een van de vele opera's die Georg Friedrich Händel tijdens zijn leven heeft geschreven was Ariodante. Het werk dat hij in 1735 componeerde was tot voor kort ten onrechte verwaarloosd, maar prijkt sinds halverwege de jaren 90 op het repertoire van vele operagebouwen in de hele wereld. De titelrol was geschreven voor de castraat Giovanni Carestini, heeft een aangrijpende aria, Chiassa in vida in grondo aldruno. En juist naar deze aria gaat u nu luisteren in het programma Radio Regio Klassiek. De beroemde sopraan Anna-Sophie van Otter hoort u in de titelrol en Mark Minkowski dirigeert zijn Les Musiciens du Louvre samen met het koor van de Musiciens du Louvre.

Ja, dit was de aangrijpende aria Scherza in Fila uit de opera Ariodante van Georg Friedrich Händel. En die werd uitgevoerd door de sopraan Anne-Sophie van Otter. Die werd begeleid door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Tijd nu nog in het programma Radio Regio Classiek voor een eerbetoon aan de op 6 december 1960 overleden beroemde Roemeense pianiste Clara Haskiel. Mozart's pianoconcert nummer 23 K488 wordt op magistrale wijze door haar uitgevoerd, zoals u zelf zult beamen als u naar het Allegro assai gaat luisteren uit dit pianoconcert. De Wiener Philharmoniker staat deze maal onder leiding van Paul Sacher.

Ja, met het Allegro assai uit het 23e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door de onvergetelijke Clara Haskell, begeleid door de Wiener Philharmonica onder leiding van Paul Zacher, zijn we helaas alweer bijna aan het eind gekomen van ons programma Radio Regio Klassiek, dat vandaag als thema had Klassiek in herfsttij op 350, befaamde klanken van grote meesters. Dank voor uw aandacht, luisteraars. En natuurlijk Remco, hartelijk dank voor zijn technische ondersteuning. Hopelijk luistert u ook volgende week weer. Aan het begin van onze uitzending hoorde u uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi de Nederlandse violiste Janine Jansen. En we besluiten met de bewerking van ditzelfde beroemde muziekstuk in een modern jasje, geschreven door Max Richter, die zelf de keyboarden speelt, en Daniel Hope, die speelt de viool. De Concerthaus Kammerorchester Berlin, onder leiding van Andrea Ridder, die begeleiden ze. Ik zou zeggen, tot volgende week!

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer, later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit, is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokken. Pek Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350. 92.3
1: FM.
0: 92.3 FM.
3: And for love's sake, each mistake. Oh,

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Dit is Radio 350. Het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ja, van de punten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland. We hebben een akkoord gesloten met Rusland over een staakt-het-vuurregeling van president Trump. Kort dat Oekraïne en Rusland beloven elkaar zijn energievoorziening niet aan te vasten. De energievoorziening zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aan akkoord gesluit. Rusland heeft nog niet gereageerd. Rusland en beide landen vallen al maanden elkaar zijn energievoorziening aan te doen. Dat is een verhaalse en olieopslag.
3: In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond op zich heen gespoten met een vrouw gesprek.
2: Maar op dat moment was 70% zijn beheerder. Waarop dat bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen. En een beetje sterk zijn gemeld op een oogband. En moest daar zien dat de vrouw is vastgelegd op camera. En de vrouw is vastgelegd op camera.
3: In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op de Meertoesk. En de Poolse minister van Defensie.
2: En heeft de minister van Nederlandse Zaken gezegd.
3: De minister van Nederlandse Zaken heeft gezegd. Zijn plan zou zijn niks is en wat bekend gemaakt plan zou zijn. De Nederlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over een dreiging en schakelde de politie in. En de politie en veiligheidspolitie in Polen zijn echt een halve woede die voor hybride dreigingen uit Rusland. Hybride dreigingen uit Rusland.
2: Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden.
3: Hij was de oudste van de levende van Feyenoord.
2: Hij was de oudste van zijn geboren Rotterdammer.
3: En hij was een geboren was de lid van de club.
2: Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50.
3: Hij was met 240 rijden.
2: Hij was meer dan 101 wedstrijden.
3: Hij was het weer vanavond opklaringen, een heldere nacht.
2: Morgen is plaatsen met mist, verder droog met zon.
3: En het land is verder droog met zon.
2: Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als je iets gebeurt in het Nederlandse hoor je het meeste als de Radio 350. Radio 350.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oude Namen, dames en heren. Welkom bij Bijhouden Flash van de Rolling Stones. En de Rhythm van de Rolling Stones. Natuurlijk aandacht te steken aan een van de meest gezegde albums dat in juli van dit jaar uitkwam onder de titel Foreign and Trumps. In feite werden die songs van dit album al gemaakt die voorvorige album bij Holland staat in 2023 en verschenen in 2000. Maar in de klimmen verschenen met Jagger en Keith Richards hadden blijkbaar nog zoveel over van de opnames van die plaat dat ze er een tweede aanschast geknoopt hebben. Een tweede aanschast geknoopt dus. U hoort dus juist Ringings de Loof van de album met Ringings de Hammer van de uitzending album en nog een tweede nummer van het Foreign Control om het tweede nummer van Foreign Control bezorgen. Een goed aanzijn om opvallen. De Frans van de Leiding de Rest specialiseert zich al vele jaren of voel je ziet nou dan wel met de bedoeling om ons gebouwen aan te laten winkelen zoals het in de vroeger eeuwen ook ingeschonderd zou hebben in de volgens hun overbruik zou hebben. U gaat luisteren of het medium vitae wordt besloten dat gevonden is in mijn van zo goed ergens in Valentina en een afkomstig is van de woonbruggen en koliers is van de hangst en gemeenstrijdste die de westerse kruisnoomsten van ooit die de opgelegen is toch wel aan een moment hebben onze leuk muziek maken aan een

De Britse zanger David Sylvian, geboren in 1958, is nou niet bepaald een artiest die doorsnee pop maakt, ook al wordt hij wel bij dat genre ingedeeld. We zouden zijn soort muziek beter avant-pop of zoiets kunnen noemen. Gaat u kennis nemen van deze merkwaardige muzikant die er een heel eigen stijl op nahoudt. U hoort zijn nummer Died in the Wool van de in 2023 uitgegeven set van zijn complete soloalbums Do You Know Me Now. Het nummer verscheen eerder op zijn plaat Malafon uit 2009, maar hier luistert u naar een herbewerkte versie.

heeft een interpretatie gemaakt van het nummer Vele Led, dat door een Ragnar Roggenfistro geschreven schijnt te zijn en van wie u op het internet alleen nog maar zijn grafsteen kunt vinden. Verder niets. Gaat u eens horen of u dit aparte nummer kunt waarderen. Nou ja, vast wel.

De Italiaanse saxofoonspeler Roberto Ottaviano heeft zich sterk laten beïnvloeden door jazzreuzen als John Coltrane. Logisch ook, want toen hij figuur als Coltrane voor het eerst hoorde, stapte hij over van de dwarsluit, drums en klarinet naar de saxofoon. De muziek die hij later ging maken zou je free jazz kunnen noemen, maar heeft toch nog iets melodieus. Het klinkt in ieder geval best fraai. Gaat u luisteren naar School Days van zijn album Astrolabio uit 2015. Hij wordt op die plaat bijgestaan door Gianluigi Trovesi, eveneens een saxofonist, trombonist Glenn Ferris en tubaspeler Michel Godard.

Johannes Kitschona leefde waarschijnlijk van 1370 tot 1412. Zeker weten doen de muziekhistorici het niet. Hij was een componist en muziektheoreticus uit het prinsbisdom Luik. Wel, u begrijpt dat het hier dan over behoorlijk oude muziek moet gaan. Una Pantera is een madrigaal van zijn hand, gecomponeerd voor 3 stemmen. Het wordt hier voor u uitgevoerd door het Solazzo Ensemble, een groep vocalisten van zeer verschillende nationaliteiten. U kunt deze compositie vinden op de plaat Flamboyance van dit ensemble, uitgegeven in 2025.

De Canadese componiste Sarah Dawachi maakt een mix van elektroakoestische muziek en minimal music, aldus Wiki. En zelf vind ik haar klanken het midden houden tussen drone muziek, klassiek en ambient. Tja, wat denk je er zelf van? Of bent u verstandig en doet u niet aan het opplakken van labels? Luistert u naar Perfumes 3 van haar album Pale Bloom uit 2019. Een compositie waarin orgel en piano samengaan. Dawachi heeft dat heel mooi gedaan en het klinkt prachtig.

Het Colin Vallon Trio bestaat uit pianist Colin Vallon, contrabassist Patrice Moret en percussionist Julian Sartorius, alle drie afkomstig uit Zwitserland. Ze maken een melodieuze, prettig in het gehoor liggende hedendaagse jazz die velen onder u zal aanspreken. U hoort hun nummer Kid van het album Dance uit 2017.

als beloofd een tweede nummer van het meest recente Rolling Stones album Foreign Tones. Het heet Back in Your Life en u zult vaststellen dat de voormannen van deze bijna mythische groep, Keith Richards en Mick Jagger natuurlijk, zelfs op 80-jarige leeftijd nog geweldige nummers kunnen schrijven. Gaat u ervan genieten.

0: voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
4: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
5: Goedenavond, welkom bij Symfonia aflevering 1733 uit onze 34ste jaargang. En u hoort bij Symfonia altijd progressieve rock natuurlijk, maar ook allerlei verwante stijlen, zoals bijvoorbeeld AOR, jazz rock, progressieve pop, art pop en art rock. Het kan allemaal voorbij komen in dit programma. En we besteden altijd veel aandacht aan nieuwe releases op dat gebied. Zo hebben we vanavond een nieuw album van de Pete Roth Trio. Dat zegt u misschien nog niet zoveel, maar als ik zeg dat daar Bill Bruford voor uit zijn pensioen teruggekomen is en daar de drummer van is, dan gaat u misschien een belletje rinkelen. En we hebben ook nog een plaat van Loma, verwant aan Shearwater. Een plaat die al eventjes uit is, maar die ons nog was ontglipt. We hebben een heruitgave van een groep die onlangs in Nederland was, namelijk Big Big Train. En ook een heruitgave van Oktober, een obscuurdere Amerikaanse symfonische rockband. En het tweede album van die band is nog obscuurder en dat is ook tegelijkertijd in één release heruitgegeven. Opnieuw aandacht voor het recent verschenen nieuwe album van de Duitse groep Polis. En we hebben daarnaast ook muziek van Karel Verheijen, want die treedt zaterdag op in Almelo, nou nota bene. Ook komt de Marathon voorbij, eigenlijk in de serie Het Debuut. Maar de groep die uit Marathon is voortgekomen, Enorm, is ook binnen niet al te lange termijn weer in de regio te aanschouwen op het podium. We hebben natuurlijk meer muziek van ons album van de maand van A Liquid Landscape. En we vieren 30-jarig jubileum van het tweede soloalbum van Rick Wright. En we hebben een blok met akoestische prog van Flerk en Gordon Giltrap. We beginnen met nieuwe muziek en dat doen we met de groep Exit Stage Left. En je hoeft natuurlijk niet lang na te denken om te weten waar de bandnaam vandaan komt. Maar verwacht bij deze Zweedse band geen Rush-kloon, want hoewel geïnspireerd door dat iconische Canadese trio, heeft de muziek die Exit Stage Left ons voorschotelt meer weg van hoe Marillion klonk in de jaren 90 en Genesis in de jaren 80. Met ook zeker AOR track in de muziek à la Styx. En The Gentle Otherworld is onlangs verschenen. Het is het tweede bandalbum, een los concept van ruim 80 minuten lang en dat op één cd. En wij gaan eerst luisteren naar het nummer Swallowtail van Exit Stage Left.

Swallowtail was dat van Gentle Otherworld, het tweede album van het Zweedse Exit Stage Left. En in dit nummer is meteen al te horen dat de groep met Arvid Wilhelmsson en Freddy Lindström twee heel goede zangers in huis heeft. En ja, eigenlijk hoor je hier een soort van mengvorm van bijvoorbeeld Kansas en de Flower Kings. Maar af en toe moeten we ook wel denken bij Moon Safari als we naar deze plaat luisteren. Opvallend is trouwens ook het vioolspel van Alice Chorcel in een paar nummers. En de fijne opzwepende ritmesectie bestaande uit drummer Jimmy Swan en bassist Robin Helsing geven in deze gedegen, doch moderne melodieuze prog aan Wilhelmsson en Daniel Lixa Larsson de ruimte om hun kunsten op respectievelijk gitaar en toetsen te etaleren. En zoals gezegd duurt Gentle Otherworld ruim 80 minuten. En de vraag is of deze relatief jonge band over de volle duur van het album kan blijven boeien. En helaas moeten we toch concluderen dat het album misschien net iets te lang is. Er zit geen slechte compositie tussen, dat niet. Maar met een iets kortere speelduur was het geheel misschien nog wat krachtiger geweest. En we gaan nog twee nummers luisteren. Het korte Space Wedding, gevolgd door Easiest Choice van Exit Stage Left.

hoorde Easiest Choice van Exit Stage Left van het album Gentle Other World. En deze band komt niet uit Canada, zoals je misschien bij die bandnaam zou denken, die toch duidelijk verwijst naar Rush, maar uit Zweden. Wij gaan door met een blokje akoestische prog. In de progrock is het heel gebruikelijk om een grote verscheidenheid aan instrumenten aan te wenden en dus ook akoestische, maar progressieve rockmuziek met akoestische instrumenten als basis, dat komt toch veel minder voor. En vanavond combineren we muziek uit Engeland en Nederland tot een mooi geheel waarbij de basis wordt gelegd door een meestergitarist. We beginnen met Pastoral van Gordon Gildrap's Perilous Journey uit 1977. Dat opent met een fijne drumfill van Simon Phillips en een keyboardthema van Rod Edwards dat vervolgens een orkestrale bewerking krijgt. En de rest van het stuk is echter grotendeels gericht op Gildrap's stijlvolle gitaarspel. En dat orkestrale openingsthema is overigens de rode draad op dit hele album dat over het algemeen tot een van Gildrap's beste platen wordt gerekend. Het is daarnaast een van de meest prog-rockgerichte van de Britse muzikant. En Pastoral laten we naadloos doorlopen in het stuk Inventies van Flerk. Het maakt deel uit van het album Lange Bal Masqué, een suite die op het gelijknamige album uit 1984 staat. En dat is de Nederlandse band schreef het in die tijd als theatervoorstelling. En deze instrumentale opera voor Flerk en balletdansers was dat jaar in de Nederlandse en Belgische theaters te aanschouwen. En met meerdere multi-instrumentalisten in de groep is het een rijkklinkend album met prachtig gitaar, viool en fluitspel en een grote rol voor de contrabas. En het door gitarist Erik Visser geschreven Inventies begint ingetogen met een lyrisch contrabas en vioolsolo, waarna het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest, tegenwoordig trouwens bekend als het Balletorkest, zijn intrede doet. Het tweede deel is een stuk energieker en het marimba-spel van Ted de Jong en fluitspel van Corné van der Kleij stuwen band en orkest naar de climax van Inventies. En Bal Masqué staat al met al binnen de omvangrijke discografie van Flerk een beetje in de schaduw van de illustere eerste drie albums van de groep, maar wat ons betreft doet dat werk er totaal niet voor onder. We gaan dus luisteren naar Gordon Gildrap in Pastoral en vervolgens nog een meestergitarist in de persoon van Erik Visser bij Flerk met Inventies.

inventies. Met tussen haakjes de toevoeging De Ivoren Toren van Balmasqué van Flerk. En daarvoor Pastoral van Perilous Journey van Gordon Giltrap in ons blokje akoestische prog. We gaan door met een heruitgave. Oktober werd rond 1976 opgericht door eigengereide jonge studenten die geheel tegen de tijdgeest in luisterden naar progressieve rockpioniers als King Crimson, Yes en Traffic en jazzrock albums van onder meer Return to Forever. Daarnaast droeg een interesse voor filmcomponist Bernard Herrmann, avant-gardist Stockhausen en synthesizer-vernieuwer Wendy Carlos bij aan een line-up met twee synthesizer- en keyboardspelers. En de gekozen bandnaam Oktober reflecteert overigens het herfstige, melancholische bandgevoel. En na spaarzame optredens werd in 1978 met een 8-sporen recorder een in 1979 uitgebracht titeloos debuut opgenomen. En de deels instrumentale symfonische rocksongs openbaren een avontuurlijke, frivole zoektocht langs Chick Corea's Latin Licks, Mahavishnu Orchestra en Dixie Drags verwante vioolsolo's en voor Happy the Man typerende zang, elektrische piano en harp strings. Compositorische vrijheden uiten zich in filmische mook oprispingen en melodieuze bassolo. Met een iets gewijzigde bezetting werd in 1980 aan opvolger After the Fall gewerkt. Helaas implodeerde de band voordat deze kon worden uitgebracht, hoewel wel enkele platen werden geperst, waarna later 3 illegale cd-edities hiervan werden getrokken. En de vastgelegde stukken bevatten dezelfde ingrediënten als de eersteling, al zijn ze wat abstracter, terwijl de zang verder beperkt is. En deze archeologische fonds werd onlangs met het debuut door het in heruitgave van obscure progressieve muzieklabels gespecialiseerde PQR Records gepubliceerd als uitmuntend uitgevoerde dubbel cd. En tevens is er een versie met de eerste plaat als LP en de tweede als bonus cd. De geluidskwaliteit is, gezien de beperkte studiocapaciteit destijds, redelijk en doet qua sound denken aan de Happy the Man archiefplaten Beginnings en Death Crown. We hebben van beide platen een nummer uitgekozen en wel Beyond the Treeline van het debuut en October Suit van After the Fall van Oktober.

We hoorden muziek van October, een jonge band uit Noord-Amerika. Muziek uit 1976, 78, 80, die tijd ongeveer. En die platen die zijn nu uitgebracht op PQR Records. Wij gaan door met muziek van eigen bodem, uit eigen provincie zelfs. Het is alweer meer dan 30 jaar geleden, maar opeens was hier in de regio een heuse progband die zich kon meten met internationale namen. We hebben het dan natuurlijk over Marathon. En de groep die speelde behoorlijk wat concerten in onder andere de oude Metropool en de Poort van Kleef in Almelo. Ook al heel snel voorprogramma's voor bijvoorbeeld Jadis en zelfs Marillion. Het geschreven materiaal was live natuurlijk uitvoerig getest en er moest een album komen natuurlijk. En het werd gefinancierd door de fans, waarmee deze Tuckers echt voorop liepen op het gebied van crowdfunding. En live favorieten zoals bijvoorbeeld Voices en Beyond the Veil en natuurlijk The Patterns of the Landscape mochten niet ontbreken op The First Run, want zo ging de platen heten. Maar de oude fans van het begin die moesten wel even slikken toen ze de CD hoorden, want sommige nummers hadden een ander arrangement gekregen. Er volgde nog één plaat en daarna hield Marathon ermee op. Er was wat oneenigheid in de band welke muzikale richting moest worden uitgegaan. En de mensen die de meer poppy kant uitgingen, die gingen door met Enorm. En Enorm bestaat nog steeds en speelt ook nog steeds regelmatig Marathon nummers. En binnenkort is de groep in Holte te zien in het Cultuurhuis op 6 november. En heel vaak is het nummer dat we nu gaan draaien de laatste toegift. Het is het openingsnummer van de First Run, Beyond the Veil. Vale.

1970 kwam Wet Dream uit. En in 1996 verscheen Broken China. En afgelopen week was het precies 30 jaar geleden dat laatstgenoemde album verscheen. Een vierdelig conceptalbum gebaseerd op Wrights toenmalige vrouw Mildred's gevecht met depressies. En het is mede geschreven en geproduceerd door Anthony Moore. En met ook een gastoptreden van Sinead O'Connor. En David Gilmour die heeft zelfs een gitaarsolo ingespeeld voor een nummer. Maar die bijdrage die is uiteindelijk niet gebruikt. Ter viering van het jubileum afgelopen week gaan we luisteren naar nog een nummer van deze plaat. En Richard Wright mag het helaas niet meemaken. Hij overleed al in 2008. En wij gaan luisteren naar Settle.

96 verscheen en afgelopen week precies 30 jaar oud werd. Straks in de tweede uur hebben we nog wat concerttips voor u. Daarnaast hebben we muziek van Big Big Train, omdat er een heruitgave van uit is. En meer muziek van een album dat we onlangs bij ons in première lieten gaan van Police uit Duitsland. Blijf luisteren naar Xinfonia. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Delta FM met het nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
10: U bent weer terug bij Symfonia, nog een uur lang. Allerlei vormen van symfonische en progressieve rock en de nodige verwante stijlen. En dat gaat u dit uur zeker merken op Delta FM en Radio 350 met zometeen nog wat concertnieuws voor u. Straks meer van ons album van de maand van A Liquid Landscape. We hebben ook nog Loma en dat is een band die verwant is aan Shearwater. En ook voorbij komt nog Karl Verheijen en dat doen we omdat Karl Verheijen aanstaande zaterdag in... Almelo speelt, in de Almeloze vestiging van de Metropool. En daar gaan we dan zo meteen aandacht aan besteden. Maar we beginnen eerst met de Pete Roth Trio. En Pete Roth, dat zegt u misschien niet wat. Pete Roth Trio is een trio waarin niemand minder dan Bill Bruford de drums beroert. En dat is op zich wel opvallend. Want hij was bijna 10 jaar niet meer live op de podia te zien. Hij was officieel eigenlijk met pensioen. Had zijn drumstok aan de wil gehangen. Maar hij heeft ze er toch weer uitgehaald voor die Pete Roth. En die kende hij al wel. Want die was ooit een roadie. Drumtechnicus bij de groep Bruford in het verleden. Het is een van oorsprong Duitse jazzgitarist die al jaren in de UK werkt en woont. En als bassist in dat trio is Mike Pratt er ook nog bij. En de groep die begon ooit voorzichtig, maar heeft daarna gespeeld in onder andere de boerderij in Zoetermeer. En daar was een flinke Symfonia delegatie bij. Maar ook in Canada, Japan en op Cruise to the Edge. En er komt ook een nieuwe tournee aan. En die brengt de groep naar Tivoli Vredenburg op 6 februari 2027 in de kleine zaal Cloud 9. En nu is er een cd met daarbij een dvd'tje verschenen met het verslag van de vorige tournee die wij ook hebben bezocht met het Symfonia team. Group Chat heet dat document. En daarvan draaien we het nummer Looking Forward to Looking Back live, dus Pete Roth Trio.

Looking forward to looking back. Live natuurlijk, zoals u hoort. Er is vooralsnog alleen live muziek ook uitgebracht van de Pete Roth Trio. Met niemand minder dan Bill Bruford als drummer. Group Chat heet deze cd. Met ook een dvd met daarop een deel van het optreden. Niet alles helaas daarbij. We gaan door met wat concertnieuws. En we hebben eerst wat nieuwe toevoegingen. Er is een vol programma aangekondigd bij Osric Tentacles. Die groep die doet meerdere concerten in Nederland. Maar in Poppodium Boerderij op 27 februari is Quantum Fantai de groep die eerst gaat inleiden. Die toch wel heel vergelijkbare muziek maakt als Osric Tentacles. Dus dat wordt een specieavond. Regressive Hypnosis, de Dream Theater Tribute. Die gaat met strijkkwartet optreden op 20 november in de Boswell in Weert. En dit is het enige concert in de reeks optredens die Regressive Hypnosis met de Octavorium Concept 2.0 doet met het strijkkwartet erbij. Paula Cole, u kent haar misschien nog van Peter Gabriel's Us Tournee. En dit jaar maakte ze ook een plaat die vrij veel met progressieve pop bevatte. This Fire heette die plaat. Die bestaat nu 30 jaar. Op 4 maart viert ze dat in het Paard in Den Haag. Paula Cole dus. Fork met een Q. Een groep met diverse snarky puppyleden. Ze zit meer in de fusion hoek. Op 12 maart is die groep in Zoetermeer in Poppodium Boerderij te aanschouwen. En op 13 maart in de Paradox in Tilburg. Damien Wilson gaat een groep beginnen met Nederlandse muzikanten onder de naam Damien Wilson Legacy. En daarin vinden we onder andere Mark Bogert en Jeffrey Revet terug. En die groep die gaat successen spelen die Damien Wilson in het verleden had met onder andere Landmark, Arion en Threshold. En op 1 april volgend jaar is er een concert in Poppodium Boerderij in Zoetermeer. 2 april in de Groene Engel in Oost. 20 mei in Grenswerk in Venlo. En 21 mei in Dru Industriepark in Ulft. Mostly Autumn komt op 3 april in Boswell in Weert. En Colin Blundstone die heeft, hoewel hij ondertussen 80 is, ook weer een nieuwe tournee aangekondigd met in het voorprogramma Jesse Lynn Madeira. Die kennen we niet, gaan we nog uitchecken. En er zijn 5 concerten in Nederland aangekondigd. In Utrecht, Tivoli Vredenburg, 19 mei. 20 mei, Musis Arnhem. 21 mei, Theater Kerkrade. 23 mei, De Doelen in Rotterdam. En 24 mei, Oosterpoort, Groningen. En dan Roger Waters Presents Legacy. Dat is niet Roger Waters zelf die u dan op het podium ziet, maar de band van zijn zoon Harry, de Harry Waters Band, met alleen maar Pink Floyd muziek. Op 10 en 11 juni volgend jaar in de Doelen in Rotterdam. En dan, afgelopen week was er het Prog Power Festival in Shiva in Barlo. En nu is al aangekondigd dat op 1, 2 en 3 oktober volgend jaar dit op plaats zal vinden. Opnieuw natuurlijk in de Shiva in Barlo. Deze week kunt u ook nog naar concerten. U kunt dinsdag al naar Oberhausen, naar Ewen Bad voor Band from Utopia met ex-leden uit Frank Zappa's groepen. Ed O'Brien van Radiohead komt op 14 oktober naar de Oosterpoort in Groningen. Anton Rolaert speelt in Theater Massini op 15 oktober. In Amsterdam is dat. En Tarja, u kent haar nog als voormalig zangeres van Nightwish. 15 oktober in Hyde Park in Osnabrück. 14 februari in de Patronaat in Haarlem. Maar daar zitten we al volgend jaar. Deze week is dus alleen Osnabrück. En The World of Hans Zimmer, A New Dimension op 15 oktober in de PSD Bank Dome in Düsseldorf. Hubris, 2 weken geleden in ons programma op 15 oktober in Altstad, Eindhoven. En een dag later met Maven uit Frankrijk, dan nog in het voorprogramma in de Kroephoekfabriek in Haarlem. En Carl Verheyen Band doet een tournee door Nederland. Met onder andere een concert in het podium Victoria in Alkmaar op 15 oktober. Met 's middags ook een masterclass. Ook in Terneuzen doet hij op 16 oktober een masterclass. 'S middags voordat hij s'avonds in Parkje in Best optreedt. En op 17 oktober is hij in de Metropool in Almelo. En 18 oktober in de Pul in Uden. En Marillion is binnenkort ook in Enschede te aanschouwen. Maar voor die tijd al op 16 oktober in Heerlen in het theater. En op 17 oktober in het Chassé Theater in Breda. En Soft Machine is in de Paradox in Tilburg op 16 oktober. Is uitverkocht, zag ik. Een dag later kunt u nog naar de Muziekboenke in Aken voor Soft Machine. En op 17 oktober kunt u ook naar Sylvan in Centrum Altenberg in Oberhausen. Met Blind Ego daarbij. En op diezelfde dag, 17 oktober, treedt This Beautiful Mess op in de DB Studios in Utrecht. En Mr. Punch, All the Best Freaks Are In. Dat is een Marillion coverband uit Italië op 18 oktober in de Herberg in Ommen. En Martin Turner met zijn Wishbone Ash muziek. Die tournee
die gaat niet door Nederland. Hij doet wel diverse andere concerten in Groot-Brittannië, maar hij maakt de oversteek dus niet. Wij gaan door met de al genoemde Karel Verheijen. Hij komt dus 17 oktober in de Almeloze vestiging van de Metropool in het kader van zijn Light Shine Tour door Europa. En we kennen hem natuurlijk onder andere van Supertramp, waar hij midden jaren 80 toetrad. Maar hij heeft nog veel meer gedaan door de loop der jaren. Wij gaan terug naar 2013. Toen verscheen Mustang Run en van die plaat Fusioneer's Disease.

Hoorde Carl Verheijen met op drums zeer herkenbaar. Niemand minder dan Simon Phillips. Daarnaast bassist Cliff Hugo en de trouwe toetsenist bij Carl Verheijen, Jim Cox. Muziek van het album Mustang Run uit 2013. Fusion is Disease. En op 17 oktober aanstaande zaterdag treedt Carl Verheijen met zijn band op in de Almeloze vestiging van Metropool. Het voormalige Next Stage is dat. Onlangs draaiden we muziek van het nieuwe Shearwater album The New World. Daarbij aankondigen dat de groep rond Jonathan Myburgh binnenkort 4 keer in het land optreedt. Onder andere bijvoorbeeld op 11 november in de Vera in Groningen. Kijk voor de hele lijst vooral op symfoniaradio.nl, zou ik zeggen. Maar Shearwater komt niet alleen, want ook 2 gerelateerde acts treden aan. Anykind, het soloproject van Myburgh, Shearwater compaan Don Duzinski en Loma, waarin dat duo samenwerkt met zangeres Emily Cross. En laatstgenoemde trio heeft intussen 3 platen uit, maar alleen het debuut uit 2018 kwam bij ons, zei het wel veel later, aan de orde. De recentste worp is het 2 jaar oude How Will I Live Without a Body. Ondanks dat Myburgh zijn mond houdt, hoor je aan de arrangementen bijvoorbeeld de gitaartwangs die zo van een laat Talk Talk album hadden kunnen komen, of de houtblazers, toch wel de Shearwater connectie terug. Maar al geheel heeft de muziek toch iets broeierig trip-hop-achtigs, wat zeker door de raadselachtige vocalen van Cross versterkt wordt. En wij gaan naar 2 nummers luisteren om de inhaalslag te maken dat we dit gemist hebben in de tijd. A Steady Mind, maar daarvoor het nummer How It Starts van Loma.

A Steady Mind en daarvoor How It Starts van het album How Will I Live Without a Body van Loma uit 2024. En die groep die treedt samen met Shearwater en Any Kind op 4 plekken in Nederland in november. En u kunt dan bijvoorbeeld gaan naar Groningen op 11 november. Wij gaan door met ons album van de maand, A Liquid Landscape, Rock Planet. En ook A Liquid Landscape is op podia te aanschouwen op 20 november in de Gelderland Fabriek in Culemborg. En op 9 januari samen met Hackberry en Perfect Storm, 3 Groningse bands, in Vera in Groningen. En wij hebben het derde volledige album Rock Planet als album van de maand geselecteerd. De band is er een tijd uit geweest, maar is nu weer helemaal terug. Maakt een soort van moderne prog waar ook zeker invloeden uit de alternative rock van rond de eeuwwisseling in zijn terug te vinden. En het is een waarschuwing, dit conceptuele album. Een flirt met de ondergang en een sprankje hoop voor de gedesillusioneerden, al dus Liquid Landscape zelf. We hebben nog een nummer geselecteerd van deze plaat en dat heet Consequence.

We horen muziek van ons album van de maand oktober, Rock Planet van A Liquid Landscape, het nummer Consequence. Vorig weekend konden we van Big Big Train genieten op de Nederlandse podia. Er was een Symfonia-delegatie in Uden en er was ook minstens één vaste luisteraar, constateerden we daar. En we konden genieten van een fantastische uitvoering van het nieuwe album Bootcut en ook van andere nummers. En bij de merchandise tent zagen we zowaar dat er een album, of in ieder geval een EP, zoals Big Big Train het zelf noemt, opnieuw uitgebracht was. Namelijk Far Skies Deep Time. Die EP die betreft in deze editie toch een plaat van ruim 50 minuten. Dus noemen wij het gewoon een album. En in het verleden waren de edities of gevuld met een nummer Master of Time van Anthony Phillips, dat hij zelf alleen als demo had uitgebracht. Of Kingmaker, een herbewerking van een van de oudste Big Big Train songs, stond op sommige edities. En nu is het dan een editie met beide nummers erop. En dat is wel net zo handig. En dat is dus Far Skies Deep Time. Wij kiezen niet voor de twee genoemde nummers, maar een nummer wat we tegenwoordig dan een deep cut zouden noemen, Brambling. Dat vooral opvalt door het gitaarspel van Dave Gregory, want daardoor klinkt dit nummer nog wel behoorlijk als oude Yes. Brambling van Big Big Train.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met
8: 10 uur.
9: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
8: En je weet wat er speelt.
10: Jan van der Putten bij het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
8: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reja Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. We beginnen vanavond met John Scofield. John Scofield hoorde bij de beste jazzgitaristen van zijn generatie. Kenners noemen hem dan ook in één adem met andere virtuozen als Pat Metheny en Bill Frisell. De veelzijdige Amerikaan heeft een heel eigen geluid en staat daarnaast bekend om zijn fenomenale improvisatietechniek. Tijdens zijn indrukwekkende carrière deelde Scofield het podium met jazzgrootheden als Charles Mingus, Miles Davis en Chet Baker. Sinds het eind van de jaren 70 leidt de 64-jarige gitarist vooral zijn eigen groepen en heeft hij meer dan 30 albums opgenomen. Van zijn album A Moment's Peace draaien wij het nummer Throw It Away, een compositie van A.B. Lincoln.

Op de CD The Very Best of Hard to Say Goodbye zijn 15 bekende tracks uit het oeuvre van de Belgische legende Toets Tielemans samengebracht. Toets werkte in zijn leven met heel wat groten der aarde. Veel van deze samenwerkingen komen op deze compilatie-CD voorbij. Zo zijn bijvoorbeeld Johnny Mandel en Quincy Jones van de partij. Maar ook buigt de mondharmonica-speler zich over het werk van onder andere de Beatles en Antonio Carlos Jobim. Van die laatste is de compositie Corcovado. En daar gaan we nu naar luisteren.

De oorspronkelijke titel van het album waarop Joy Spring voor de eerste keer voorkwam was The Modern Jazz Quartet en de Oscar Peterson Trio at the Opera House. Het werd echter opgenomen in het Shrine Auditorium in Los Angeles. De compositie is een van de weinige klassiekers van de grote trompetist Clifford Brown, die op de veel te jonge leeftijd van 25 door een auto-ongeluk om het leven kwam.

nog een verkeerde naam voor een album. De Joske Pietersen Trio at the Concertgebouw. Het werd eigenlijk opgenomen live in de Civic Opera House in Chicago op de 27e september in 1957. Het trio met Herb Ellis en Ray Brown was duidelijk in een uitbundige stemming die avond. Niet alleen vanwege hun uitgebreide behandeling van Big Fat Mama, de compositie van Big Band Maestro Lucky Millender, maar ook omdat je Oscar luid hoort kreunen en zingen tijdens zijn solo in een opmerkelijk minder gladde stijl dan zijn vocale opnames. Big Fat Mama.

De in Detroit geboren gitarist Kenny Burrell is een fantastische bluesy swinger. Hij maakte zijn opnamedebuut tijdens een ontmoeting met Dizzy Gillespie en John Coltrane in 1951. Zijn eigen compositie Lyresto nam hij voor het album Kenny Burrell en John Coltrane op 7 maart 1958 op. Vergezeld door een eerste klas ritmesectie, bestaande uit Tommy Flanagan op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. De smartelijke lyriek van Coltrane werkt zich omhoog in het zoete snarenspel van Burrell. Het zoete snarenspel van Burrell, een recensie van het album.

volgende nummer hoort u Booker Irvin op de noorzaak, hoort trombonist Jimmy Nepper, Don Ellis op de trombonist Benny Nepper, John Handy, Altsax, Roland John Handy, Jan Altsax, Danny Rickman, Adrian en Danny Rickman, Charlie Mingus en de bassist Charlie Mingus. De nummer komt van het album Mingus, de bijnaast van het album, vindt u niet voor het eerst jazz hoorde op de radio, voorgespeeld jazz hoorde op de radio, en in de 20 jaren van Emblee Mingus in de jaren, mijn enige muzikale vaart, mijn enige reizen als zijn ander piraat door reizen. Als ik componeerde zelfs een nummer, maar ik componeerde zelfs een nummer in The Sound of Love. Ellington's Sound in 1962 kreeg hij eindelijk de kans om met zijn idool op te nemen. De kans om samen die idool met Crouch. En dat met Money Jungle. En dat we u pas nog hebben laten horen. Dat ik u pas nog heb laten horen. Nu luisteren we naar Things Ain't What They Used To Be. Things Ain't What

Het laatste nummer van vanavond draagt de titel Sicilia. Vanavond draagt de Sicilia in Sicilia. Is hier Sicilia is alleen met Sicilia. Is hier in Sicilia de vrouw en de medegrondleider vrouw. En met haar meid in haar planet Max Rose. Met haar van het label en de Mute Records. Het lijkt liefdevol, lyrisch portret. Laat een piano intro horen door niemand minder dan Bill Everford. Die zich niet maar minder laten bij Miles Davis zou aanslaan. Laat het bij Marx de melodie wordt neergezet door de horens van Jimmy Nevers. Het robomoord van Chaffin. Ik heb die stand op van Chef Verhandi, Sjoerd, Trompet en Blemmen.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we aan het eind gekomen van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog een citaat van Big Spiderbekke. One thing I like about a jazz kid is that I don't know what's going to happen next. Do you? Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag!

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de

0: anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is één van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet.